0: gonna shake the shack tonight. Say what? Uit het jaar 1941 waren Sonny Boy Williamson of Bluebird Records met Jiving the Blues. Uit bij ons in de Rocking 50s ook relatief veel roots, blues, rhythm and blues. 30er, 40er, 50er jaren, honky tonk, hillbilly, western swing uit die 30er jaren. Hebben natuurlijk ook veel rockabilly erbij. Op Sun Records 1957 vangen we aan met Warren Schmidt. Schmidt, I've got love if you want it. Rock and roll, rock!
1: I got love if you want it.

Hey, let's rock and roll. Dat was Ron Schmidt met I've Got Love If You Want It. 1957 Sun Records. Oké, hou eens een Bear Family CD box. De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do You Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. Aus 1936 Memphis Mini und Who Do Lady.

0: boys, I'm scared of them.
1: Yeah, aus dem Jahr 1936. War das Memphis Mini mit Hoodoo Lady aus dem Memphis Blues Box van Bear Family Records. Okay, we blijven nog een klein beetje hangen in half de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoming Harris. Maar die eerste originale version is also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound. Oh.

Roll on, Greyhound, roll on. Das war Amos Milburn en het is Aladdin Chicken Checkers. Of das Aladdin Label, die eerste originale versie. Of Aladdin Records. Okay, weiter geht's. Rock and roll, rhythm and blues. Haben wir jetzt hier van de Noostkuste, Philadelphia, Charlie Gracie. Met zijn song over Frankie and Johnny.

Yeah, rocking your blues away. De Stals Brothers waren dat, uit Canada, met The Rock'n'Roll Riot. Een rariteit, uit die funzige jaren. En van die funzige gaan we jetzt terug in die dreitjeke jaren, met The Sons of the Pioneers. Ze hebben de als bies in die funzige jaren extreem veel goede western swing en western songs eingespeeld. En de volgende track is een live radio transcription. Het is me niet genau bekend uit welke tijd era deze live recording komt, maar ik glaube toch eher 30er jaren. Dat was damals ihre grote golden bloedetijd. The Sons of the Pioneers zijn we al zo hier met de Cowboy Jubilee.

0: Yeah, Get in the Groove met de Cowboy Jubilee van The Sons of the Pioneers en de live radio transcription. Oké, we blijven toch een klein beetje hangen in de honky tonk, hillbilly western music met Ernie Benedict en his Range Riders. Western Swing, Hillbilly Bob uit Nashville, Tennessee. Ernie Benedict over het hier met de Hillbilly City, Nashville, Tennessee. 50s Hillbilly. Swing your gal round and round, do-she-do.
1: I've been through Mississippi, I've been through Carolina, I sailed across

Yeah, 1, 2, 3, and the hillbilly city, Nashville, Tennessee, singing an old melody. Das waren Ernie Benedict and the Strange Riders. Hoe zijn de tijd, dat is nog geen rock and roll.

Yeah, das war Pete Peters and the Rhythm Masters mit Rockin' in My Sweet Baby Arms. Een original van Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys. In eerste linie natuurlijk. Een bluegrass original. Oké, weiter geht's met Chuck Berry. And you can't catch me. Rockin'

Roll on, bop on, das war The Rock and Bones van Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits. En gespeeld in 1957 in Motel 88 in Mineola in Texas. Oké. We gaan nog eenmaal terug in die drieëntjes jaren met Memphis Mini. We hebben heute bereits Memphis Mini gespeeld met Hoodoo Lady. En August 1936 is de nächste track van Memphis Mini met The Black Cat Blues.

Texas Honky Tonk Hillbilly Music. Wat is van Aller Band Looking for Money of Sarge Records. Van de Texanische Hillbilly Bob Music uit die 50er jaren gaan we jetzt richting Berlin. De Berliner Rockabilly Scene in die 90er jaren. Met de Roosters. Bob with the Roosters. Met Good Time at the Hop.